Goedenacht. Goedenavond. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier aus Hamburg.